0: zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
1: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.